0: Dit was Roberta Fleck geweest met een liedje getiteld Killing Me Softly. En ja, dat is lekker papsop winterwater. Net een oud song het vergeet voor om dit vir u te noem. Vanochtend die net na 6 toe begin het te reen. Net so 10 druppels vir 2 minute. En rugga na toe begin het vir rechtig te reen. Wat sê jy?
1: Nee, toe het voor 5 gereen. Klibhard, lekker.
0: Sebastian, jy kan net een rechtstelling gemaakt het, he. Nou kom jy nou sê, nee, voor 5.
1: Voor 5, ja.
0: Jy weet, dis die tyd wat ek aan die slaap gegaan het, ek was die hele nacht wakker. So, ek het 6 uur se reen gehoor, nie voor 5, nie.
1: Ek kan nou maar net een rechtstelling gemaakt het. Maar nou ja, as man so, die wat nou vroeger op was, is ek nog gehoor.
0: Ek was die hele nacht wakker, op.
1: Je hoeft jezelf recht te stellen, dat is fijn.
0: Ik ga man.
1: Maar het is nog steeds lekker gereen, lekker ja, gedouw en zo meer. Nee. Die weer is niet recht, Jolene, ik wil een sign opzet wat sê, die weer is niet recht.
0: Nee man, dat is verkeerd. Luister eens zo, ik wil die weer is recht om iets te bereiden. Zoals een vis onder andere, Sebastian.
1: O ja, een visie. Een snoekie of so?
0: Dat kan of a, dat kan
1: snoek, snoek vis.
0: Dat maak je saak.
1: Dat moest vis, ja.
0: Vis is vis. By my. Dat maak je saak wat type vis nie. Ek het gister aan so lekker gurnet in die pan gegooi.
1: Extra groot gurnet daar.
0: Daar is een groot gurnet gewees.
1: Dankie daar, die verskaffer.
0: En dit was een heerlijke vis. Hy is mooi voorbereid gewees. Mm.
1: Nie so, uitpraat nie, maar hy recept deeg.
0: Ons praat die uit, nee, ek ga nie my recept deeg hier nie. Ons praat die uit,
1: van as van vis praat, kreeg so my lis. Dat is een highway vis, joh.
0: Dat sal heerlijk.
1: Dat is heerlijk gewees het, jongen. Maar dankie daar, ek sê al nou wel dankie.
0: Vir jou een in die span.
1: Ja, vir jou een in die span, en oma en so meer. Ek sê oma is alweer voelig aan binnen, joh.
0: En Denzel is klubhard, die is alweer achterpust dus kom.
1: Ek hou van Denzel's nieuwe baard, ek sien hem so my dierie. In my geest is oog sien ek om nou. Oh, die kapje bij baard is grijs, jongen. Lek soos jou oma nou, jongen. Lek soos jou buk nou. Denzel, ek sien jou, broeder. Ek sien vir jou.
0: Nou, sê jy nog een mooie dag vir julle daar in George, nee.
1: Ja, mooie dag vir jou, my ma.
0: Volgende aan die beurt, gesels Andreas. Dan moet ons morgen, Andreas.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen. Ek is altijd een wat vir jou sê. Kyk, tuin maak, plante kweek. Dis nou mos nie eintlik iets wat vreeslik wetenskapelik hoor te wees. Die mens hoor dit op een tamelijke makkelijke manier kan doen, en dat die plantse behoeftes redelijk eenvoudig is. En dit is alles waar, maar ek stel dit talpart. Daar is sekere dinge wat sekere plante sal affekteer, wat hoogs wetenskapelik kan wees. Ek en kom ons vat nou maar een bykie van een verandering, plek van Andreas sê, sit die plant in die rigting van die grond, maak hom nat, laat hom groei. Dit is my beste tuinmaak uit advies. Maar ja, daar is dinge wat wel wetenskapelik kan raak. En een van hulle is die pH van die grond. So dit wil sê, die suurheidsgraad van die grond is die suurheidsgraad.

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Daar sê Wop Edai en geniet. Welkom by die derde uur van die Kontra program. Tyd so 16 minute na 11. Ons sê baie dankie ook aan DJ Sebastian vir die lees van die 11 uur nuus. Ons gaan voort met die boodskap. Goeiemôre Jeline en Sebastian. My boodskap gaan aan my eie mami Molly, Mina Konradi, mama Dina en Debbie. Julle moet 'n geseënde dag hier naweek hê met baie liefde van Monica in Oudtshoorn, nê.
1: Goeiemôre Jolene, vir my was my beste koopies, ek het baie goeie koopies al gehad, maar die een wat ek in herinnering roep, is een prachtige swart, 100% polyester jas, oop van voor met die collar, mooi detail van Guess in Los Angeles, wat ek vir 50 rand gekoop het, klompie jaar terug, by Tekkie Town, to Tekkie Town, daar by die stasie, daar by die, wat noem jy dit, ja, achter St. Paul's Laerskool. Dankie vir jou programma, ek het jou privaat boodskap gister gestuur oor een song, ne, dankie, bye.
0: Daar sê baie dankie, Antino Leen. Goeiemôre my sussie Jolene en my broer Sebastian en Eden FM familie is ingeskakel vanaf iewers so sê Floy en dan sê sy ook my sussie Jolene dat Sebastian die resep lees you know most Sebastian het gesê nee, hy sal onder geen omstandighede sy resep deel nie, dit bly syne.
2: Ja, jy moet dit proe.
0: Sê jy,
2: die resepte nie.
0: Ok, goed.
2: En jy?
0: So hier en daar, sommige is baie vertrouwelik. Vir al die
2: soos
0: secret die, ingredients.
2: Ja, nee, ek nie daar. Nee. Soos hy viszaak.
0: Nee, die viszaak sal ek deel, geen probleem. Maar ek sê vir jou, as een certain ingredient. Ja.
3: Goeiemorgen, Julie, goeiemorgen. Nee, dankbaar weer, ons oor is geopen. Ek groet jou weer uit die ijskoude George uit. Gister was het lekker warm, vandag is het ijskoud die son, nee. Maar ons klaar nie, nee, en ons memoreer die woord dit nie. Ek wil net veel vraag aan jullie, wie my geliefde koos, dis song speel nie, Come Jesus Come, en CC Wylands, ek sal het waardeer. Jy moet een mooie dag hee, en jy moet het Sebastian jou vredebrood beer steel nie, nee. Goeie moed, mooie dag, liefde, Edith, bye bye.
0: So ja, ek het nog in sy boodskap geluister nie, en ek het hy song gespeel. Wat dan denk jy?
2: Ja nee, intuïsie is een vrouwelike intuïsie daar, moet ek sê. Want jy het nog in sy boodskap wil jy te speel.
0: Ses de sintuig wat het maak.
2: Absoluut. Dan wil ek sommer daar van Mabien ook sy hartelijk goeiemorgen. Mabien, ek het jou boodskap ontvang. Baie dankie vir dit. En dan ook daar vir sister Eisley, pastoor Melanie Eisley. Hartelijk goeiemorgen aan jou dierbare, ek het jou boodskap ontvang, en sterkte daar, ek hoop en vertrouw, jy is een bykie beter nou, ek hoor jy was een bykie grieperig, maar sterkte daar dierbare, sterkte.
0: Is jy nou klaar?
2: Ek sal van nou af een e-post rug aan jou, of ek op die lucht mag
0: ja, klink. Ja, was stilte, toe vraag ek, moest maar nou net, toe verneem ek, of jy klaar is, en of het nou net een pauze was. Niks bedoel nie. Kom ons kyk, morgen Julien en Sebas is ook allemaal weer in luister, geseende daarweek stay safe, move forward, oom Hansie uit a kouwe blanco. Oom Hansie, Sebastian sê dan, George word nie so koud soos oud, so en nou verstaan ek die.
2: Ja, nee,
0: het George sy oomlikke.
2: George kreeg nie nul.
0: Maar volgens my ervaring,
2: George kreeg nie so min nul.
0: Volgens my ervaring in George, nee, al die jare wat ons met George gekom het, dagbesoeke en so aan, was dit nogal warm in die winter. Verkieslik.
2: Maar George kreeg nie nul. Nul. Die soema.
0: Julle Sebastian.
2: Die soema.
0: Sebastian het amper gehuil, toe hy sien, wat voor hom aangaan.
2: Oor. Nul.
0: In Oudtshoorn.
2: Nul.
0: Kom, ek lees nog so een boodskap. Morgen my queen, Jolene en Bassie, wat Jolene so teg, lyk dit my Bassie Moenie man, julle twee doen goed lekker. Ek werd nou lekker met julle twee gaste hier by my, maar ek geniet julle hoor. Al die paar vanaf de rust, sê, so sê sis, pakke wijne, kom ook deeg.
2: Sit sis op die stoep nou weer.
0: Sis
2: sit jy op die stoep?
0: Sis, die wasgoed op die lijn.
2: O, die wasgoed op die lijn, nee, daar, sê my nie, ek, so dit kook nou weer daar, by die achterdeur uit, die wasgoed lijn toe.
0: Hey, ek kan nie wacht, wanneer ons die 20ste arriveer daar by sis, nie, sis maar die beste so.
2: Jo, rechtig waar, ek denk my eie pot saam van, en pot maar by my.
0: Verlede jaar, my broer die hoender het geswem.
2: Die hoender in die groente was prominent in die potte. Maar jy weet, was een klomp mense dame. Die nood is groter.
0: Die vorige jaar, toe kan ek jy sop eet nie. Want toe ek moest een derm probleem gehad. Toe kan ek jy slik nie.
2: Maar dankzij die bloemjuice is jy nooit
0: gesoek. Bastien, dis oblief.
2: Nee, maar dis oblief. Bastien, hoe smaak daar goed? Wees nou eerlijk. Dis nou lekker, jongen. Ek het gesien, luisteraars, die Lene, het 5 lepels gevat van die bloemjuice. Dis nou op een dagelikse basis op haar nuchter mag, jong. Ja, nee, wat? Saak werk soos een bom, joh. Is daar nou een pauze nou, Jolien? Is jy nou klaar?
4: Ek een goeie morgen, mevrouw Mekie, meneer Coleridge, ingehak en ingeskakel. Wow, dis een prachtige, koel wintersdag hier in Mosselbejaars. Na die ons is teergedra, ons is lekker mors af. Vandaag wil ek baie, baie geluk sê aan my vriend Hedley Moorman snel met sy verjaarsdag. Vandaag al ons ene even maakjes is hartelijk, want al ons senior burgers, julle allemaal moet so my prachtige en geseende naweek het baie liefde en sien van Alzewin en Doreen Cameron hier uit die prachtige Mosselbejaars.
0: Daar sê, baie dankie Aljoen, daar vanaf Mosselbaai. En dan het Antie Monika ook een boodskap gestuur. Morgen.
5: Joen en morgen. Dit was lekker koud, sopdag. Amal is gegroet van Aartel dit. Antie Monika sê, aan my beste koop was gewees, roos, hout, sy dressing table, ne? En die katel is ons in die headboard, roos, hout. Ek geniet gauw die kling design stier van die headboard, van die dressing table. Dankie julle, mooi dag verder. Love you.

0: And I just had the tattoo. You know, I miss you so much.
1: Morris Ster Secondary School turns 90. Join our Grand Winter Bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morris Ster High. Swing the night away.
2: Just wanna dance the night away. Dit is hoe amper praat ek aan nog goed. Nee, ek het al even nog die tyd deurgegee. Jy verstaan nie. Daar's was nog 37 minute oor volgens die klok na 12:00 toe.
1: Dan is dan nog die gemeenskapdag.
2: Nee, ek wil nog iets. Ek wil die tyd agter se voor deurgegee.
1: Hoe?
2: Nee, toe maar gaan nie sê nie. Wag jy. Ek gou hier vir die luisteraars ingelig hou. Looking for a job in George, the Western Cape government is offering 6 Frigo George bus rides for job seekers travelling to job opportunities, interviews and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za. So was dit net jy geweet in die Kaap, ne? Toevallig lees ek, ek homens van lees. Toevallig lees ek nou eerder van die Golden Arrow.
1: En die selle noem ek het nie.
2: Ja, hulle gee, gee 20 per persoon.
1: Ja, vir werkgeleentheid en so.
2: Ek is nou jammer dat ek het nou noem hier.
1: Dit is een pilot gewees, ja. Dit is nou al een goeie paar jaar dat die gang is. Ook een initiatief die Weeskaap regering.
2: Yes.
1: En die sien is nou
2: maar uitgerona. Maar dat is daarvan vervoeg, nee? Dat moest mondig gemaakt.
1: Ja.
2: Ah, sorry.
1: Weeskaapse ministerbal.
2: Iets soos hy. Een eyeline.
1: Yes. Jy is absoluut recht.
2: Dat is niets.
1: Ja. Nee, beslis. Nee, dit is een goeie initiatief. Ek is, dit is maar nou een begin ding. Oh. Het, misschien het die
2: Golden Arrow ook zo begin. Ja, dit is een toetsloopie. Heel moendlik.
1: Het is zo lekker met die Go George nou. Oud zo rondig gekom. Oh,
2: Eden FM, goeiemorgen. Eden FM, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen. Ik schreef mijn vader met een kerk. Ik dat is gespreken. Ik vind het echt zo makkelijk. Ik vind het hier is. Ik vind het een hele mooie plaat.
2: Dat is een dankie voor die oproep. Een mooie dag voor jullie en naweek. Ja, dit het aanbeweeg na so 25 minute voor 12. Leesel sê, my sissa, my beste kopie was een pake pin, ek het dit nou nog binnen een oumese seker trommelkie gebere. Floyd, dit was in 1984. Waar was jy in 1984? Come to think of
1: nee,
2: it.
1: Nou, Floyd.
2: Jy?
1: Nee, ek kan nie onthou nie.
2: Dat kan nie wees, Sebastian.
1: Nee, dat is lang terug.
2: Sebastian, asjeblief. Moet nie dat ek met jou sukkel nie. Ja, jy voor die mense nie.
1: Nee, ek kan nie onthou nie. Had so baie dinge in my lewe gebeur.
2: Waar was jy?
1: Ek was by
2: was jy nog op school? Of wat het jy geweer? Ja.
1: Nee, wacht, nie, nie onthou nie.
2: Kan jy nie onthou nie? Zit er lang terug.
1: Toen jy word op school uit.
2: Was jy nog op school? Dis moes waarop ek neergekom.
1: Jy moes recht vraag. Jy kan nie so vraag. Nog had het geweer, nee. Waar was jy in 1984?
2: Nog nergens.
1: Het die bestaan nie?
2: Nee, ek het eerst een paar jaar later gekom.
1: Maar jy, nou hoe kan jy my so, nou verstaan ek hoe jy my so vraag.
2: Ja, ek okay. Weet nie wat het jy in die eerste plek gedink, ek probeer doen of sê nie.
1: Ek denk jy praat van 1994.
2: Nee, my ba. Nee, my ba. Mm-hmm. Nee. Kom ons dan so bietjie. Wat denk jy?
1: As het iets, okay.
2: With premium. Wat denk jy? Gaan ons een beetje dans?
1: Ek denk ook so, maar die lied vat my terug na
2: naar waaien toe.
1: Country muziek toe.
2: Dit is after all a country show. Sonder country content.
1: Ja, maar die mensen dans met een lang glas en die, en een hoed. Sien jy, en strooi en goed is rondom hulle. En, sien jy, dis hy daar.
2: Dis hy daar.
1: Is dit?
2: Dis hy.
1: Dit is een sekere type dans wat jy doen met hy.
2: Wat is die dans naam? Nou?
4: Cowgirls.
2: Ah, het jy dit?
1: Daar gaan ons.

0: Die spelers in Die Bankroof is
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.

Opsoek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

En dankie dat u saam met my vanmiddag in hierdie lied ook eer aan die Here gee, dat hy u sal seën uit Sion. Groetheid van my, tot ziens.

0: I just had to talk to you. Never gonna let you go. You know, I miss you so much.
1: Morris Dare Secondary School turns 90. Join our Grand Winter Bash on the 26th of June 2026, 7 p.m. at the school hall. Swing the night away with R&B and jazz star Alicia October. Our MC Paul Amas and DJ Des brings the best music. Tickets just 200 rand at the school. Bring your own cooler box. Snacks served. 90 years of excellence. Morris Dare High. Swing the night away. Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai. Onthou jy nog die dag toe ons tieners was? Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op Saterdag die 19de September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
4: George, die wag is verby. Montekie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montekie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montekie Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.

0: 693, getting you pumped up and hyped up for the weekend, you know. I got a couple of messages saying that someone says, yes, Sebastian, yes. That's more like it. I don't know. But you tell me, 060-505-2693. Hartig goeiemiddag, is there a groet aan Auntie Enta, Auntie Pat, Moody, Mina Kondradi, Liesel, Doreen Algewin, Auntie Monza, ja, Sean Kamfer, nee? Auntie Susan Kamfer, ik denk is Evelyn Sarels, Elsie, Mama Dina, joh, Tiens Willemse, Florentia Magas, Francis Murphy, haar man, Katrina Wagenaar, Habin Katrina Aris, jullie allemaal is gegroet, nee? En Nita Kamfer, Elise Kamfer hier vanaf Oudsoorn, dat zo lekker samen met ons gesels. Hi Sebas, jou maas die groeten hier in Gauteng, het broer. Groeten daar, mooie dag voor jou my maat, nee? Van Easter en Plaat, groeten Marcel en sy prachtige diamant Angela, all the way from Gauteng. Thank you so much, yes, appreciate you guys. Ja, yeah, we got a message all the way from the city of gold. Never hello.
1: Goeiedag sê Sebastian.
0: Yes sir.
1: En onze lieflijke luisteraars in die opvangsgebied. My maat. Nee, het is aan net twee van julle, my bro. Surprise! En Paula Hoops! Nee, julle maak my hart wit, manne. Manne, dankie, man. Dankie, my maat. Ik tegen
0: die rust,
1: ik was hier bij jou show. Nee, dankie voor je lekker vibes, man. Je laat ons besef, is een aanweekje buiten. Dat is multi-show evergreens.
0: Ik zie je.
1: Het in overleg morgen op die praten. Zo laten ons onze mensen opgaan en onze mensen op orde aan zo. Een oud zwaren veilig rij. Ik
0: yes,
1: heb zo'n grote skier te met Tanile daar.
0: Je sterke broer.
1: Grote skier. Ja, onze bekijzer, zo ons is morgen hard op pad zo en toe. Ik zal mijn geliefde span volg op social media.
0: Sterkte daar broer.
1: Zie je de dag verder. En veilig wees mensen. Ja. Lief voor jullie Grenwell is uit.
0: Grenwell.

Nie maak het warm. Ja, man, ek het haar Facebook bio gesê, jy moet een stukkie Lee Oscar druk, man. Een stukkie Lee Oscar. Of een stukkie Ronnie Jordan. Vat ons uit stoof.

En Derek, dit is wanneer dit is. Jo, Sebas, middag, jy is weer op het vandag, ne? As ja, dit moest vrijdag die buitenkant. Die volume knopje moet gedraaid worden tot op sy hoogste. Lekker programme geniet het, broeder.

0: Never give up. Oh, still I rise. Platgeslaan, maar nie vernietig nie. Hartelijk goeiemiddag hier in FM. Welkom by die Afternoon Drive. Dit is 'n lieflike Vrydag. Ek groet vir jou hierdie hartjie van die Klein Karoo. 19 minute oor die uur van die 3. En ek glo dat u daar enetjie van Jolanda Adams saam met my, of sal ek sê, saam met ons geniet het. En daar is 'n spesifieke rede waarom ek van ons praat. Ek kan nie meer wag, ek kan nie meer wag. Kom met jou! Babalicious.
1: Hey, Pola Hoops. Ja, nee, kijk, is naweek om haar. Is naweek.
0: Ja.
1: Jo, ek ga je niks zeggen om haar. Ja. Kijk, na die lange ziekte wat je bij God is getrouwd.
0: Amen. Amen.
1: Oh, wow. Ons kan niet zo naar God leven, nie.
0: Ja.
1: We zijn die Pola en, ja, goeiemiddag aan iedereen familie. Ons kan die dag mooi begin.
0: Yes.
1: Ja, en, die gaan bij jou epic show
0: wees. Come on.
1: Blij ingeskakel.
0: Wat was absolute vreugde, my hart brand en borrel. Is lekker om jou terug te heen, my broer. Kom ek sê vir jou dat, die ding wat jy nou gesê het, nee, en ons het nou of eet ons so gepraat van, die tyd waarin ons leef, nee, is dat mense word siek, en dan denken mense sê ernstig, en soos in jou geval, ek bedoel, jy praat van 'n maand lang wat jy platgeslaan was, en hierdie Here gewys, maar jy is nog nie vernietig nie, jy het opgestaan.
1: Absoluut.
0: En vanmiddag kan ons dit vir my eer gee. So dit is lekker om jou terug te hê, Babbels.
1: Ja nee, is lekker om hier te wees.
0: Daar sê my boete, man.
1: In die absolute huis.
0: Hey. Beverly het jy daai gehoor, Babbelisus is in die huis, hy kom speel, by die hoofs, kan ek maar kom.
1: Gabby Lou. Jylle my.
0: Hallo Gabby, wat sê jy Gabby Lou?
2: Goeiemiddag, waar jy
0: vanmiddag
2: in die wereld is.
0: Yes,
2: Gabby. Suid-Afrika, I really love my life. Ek praat met jou daar, in die noorde, ze praat met jou daar, in die syde, jy in die weste, en definitief jy in die ooste. Net waar jy nou is, nee. I really love my life.
0: Alright, dis Gabby Lou wat so saam met ons keer hier by 060-505-2693. Asante, hallo.
3: Goeiemiddag, Anke Poel.
0: Middag.
3: Ek is op by Eden F, Oomwesterke, by Pola Massa. Begram, kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my,
0: Asante, hartelijk goeiemiddag. Oh, ek het geweet die ene gaan deurkom. Hartelijk goeiemiddag, Bev.
4: Hi, goeiemiddag en welkom, Babbelicious.
1: Okay, dankie, Bev.
4: Hola, hop. Ek het eergister vir jou gesê.
0: Ja.
4: I will never give up.
0: Yes,
4: Baba
0: my dear.
4: Baba sê, Margaret, woe.
0: Hey.
4: Die sal die video knop my hartie. Dat kom met liefde van Beverly.
0: Lekker. Daar sê Beverly is in die huis.
1: Dankie, Beverly.
0: Ach man, dat is lekker. Dat is lekker op jou nummer 1 draadloos. Iedereen heeft hem jou prachtige stem in die paradijs. Pola en op Bubbles, ja. Ons is hier voor jou. En jij is hier voor ons. Ja, kom ons luister wat sê Lima. Hartelijk goeiemiddag, Lima.
5: Listen to
0: Pola Hoops, kadoos. Ah, say Limi. Ons is weer in Waslapieland. Goeiemiddag Pola Hoops en Eden FM familie en Babbel. Ja, jy, Babbelgam, ek praat met jou. Welcome back, dit kom van een vloei.
1: Babbelgam,
0: ja. Kom ons luister, wat sê Kaboeks? Hartelijk goeiemiddag, Kaboeks.
6: Ah, hartelijke middag aan jou, Mr. Pola, hola, kadoos. Kadops, en Mr. Bubbly. Het is weer goed om jou stem te hoor. Lange aanwezigheid. Maar je weet terug in die seat, ons is blij. Ja, nee, Kaboeks, daar kan ik gaan met die werk. En is amper is toch aan tijd, maar allemaal moet veilig wees, is naweek. Julle loop naweek, maar julle veilig wees.
0: Daar sê, baie dankie Kaboeks. En dan sê iemand, Paul groete aan Victor Kraulis en Jacques Windvogel. Dit kom van Dalsie. Wat sê jy, Dalsie?
7: Hi, middag, sê Paul. Baie, dankie vir die prachtige woord van bemoediging vandag. Ja, ons is familie voel ook pad geslaan en seer
0: Ja.
7: Maar die Heere geef ons krag.
0: Amen.
7: Om aan te gaan.
0: Dankie Heere.
7: Een mooie geseende dag aan al mijn Eden baadjes, aan die Monica, die Lies, mama Dina, aan Lena, aan Sonskind van Lee, die Essie en Baba, aan die Mina, en al onze Eden baadjes, Irene, Asla, ek het die vir jou vergeet die, Elswijn en Doreen, en pastoor Malcolm, baie dankie, een mooie geseende dag aan jou Paul, bly maar warm, dit kom met baie liefde van Dalsie en Mosselbaai.
0: Ja, sê Dalsie en Mosselbaai, baie dankie, ook vir daardie mooie prachtige woorde. Gepraat van Elswijn en Doreen Cameron, hartelijk goeiemiddag, het een prachtige Mosselbaai.
5: Hartelijke goeiemiddag, Paul, op skuit op choppa, waar brand het ingehaak en uitgeskaak, baie dankie vir jou opofferings hierdie week, baie dankie vir jou mooie bemoediging, baie geluk aan my vriend vandag, Hetlie Molman, snel in Mosselbaai met sy verjaarsdag vandag, en big shout out aan die Kantas in Heidelberg en aan haar dochter, aan die Titi wat so mooi daan aan die Kantas geef, maar Liza, Anela, allemaal aan die Mina, die hele span van Heidelberg, is vandag hartelike groet uit die prachtige Mosselbaai, baie liefde en sê van Elswijn en Doreen, Mr. Amma.
0: Ah, sê Elswijn en Doreen Cameron. Kom ons gaan voort met die protokol, groot nagie, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, heerlijk, ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, afternoon drive, right, daar gaan ons, goeie om Paul.
0: As hy groot nagie, ons gaan hom gooi, ek kan babbelieses, ons gooi hom hier is Jody met die nationale lied van die afternoon drive, 25 minute oor 3, hy gaat ons.

0: Ja, hartlik goeiemôre hier in FM. Dis Poland Bubbles hier uit die Oudtshoorn Atelier. Ons is hier. Mense, ek ben nou eens gewoond.
1: En wat op hoor?
0: Ja, en die man aan my rechterkant. Wie babbels, een mens. Om eens even te praat van mensen. Ek mekaar slecht gewoond, jong.
1: Exactly.
0: Ja, nou, ek is nou een hy is een boontjie waar ek jou slecht gewoond geraak. So, vergeef my as ek my miskien weer tyd gaan vraag. O, wat is jou naam nou vir jou, want?
1: Nee. Jo. Gaan dit dan so kwaai word?
0: My boete.
1: Ai,
0: my boete. Ja, nee, dit is lekker, dit lekker op jou nummer 1 draadloos. Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Kom ons, maak gereed vir die 3:30 nieuwshoofdrekke hier op Eden FM. Maar ons gaan gauw vinnig aan ons net gauw breek vir advertentie en dan keer ons verder. So, bly ingaak en bly ingeskakel, Paula en Bubbles is hier tot en met 6 hier.
1: Eet ek
0: Bubbles, asseblief.
2: The Churches of Mossel Bay and the Mossel Bay Municipality invite you to a one community, one purpose, peace march that's taking place on Sunday the 14th day of June in 2026. Come and join us as we stand together for peace in our town. It takes place for the gathering place is the Barcelona Circle in Kwanangaba. Gathering time at 2:30 p.m. The march at 3 o'clock, and it's 3 kilometers to Diwali Street. There's a prayer at the finish, and it ends at 5 o'clock. The safety support, there's SAPS, traffic, law enforcement, neighborhood watches. The walk is encouraged. And vehicles allowed if needed. Parking at Barcelona Circle and Community Hall, return transport available. The route map will be shared, and remember, no display of any regalia associated with political parties, organizations or affiliations will be allowed. Join Mossel Bay, one community, one purpose, peace march, Sunday 14 June 2026, from the Barcelona Circle in Kwanangaba. Gathering time there at 2:30 p.m.
0: Ja, kom ons keer maar verder daan Waslapiland. Ons maak gauw vinnige daai in Volmoed Bubbles. Was jy al in Volmoed? Kan my dit nie?
1: Ja, ek was al daar, Paul.
0: Oké.
1: Mooie plekkie daar.
0: Dit is een baie mooie plekkie. Katrina?
3: Goeiemiddag, Mr. Paul. Goeiemiddag, Bubbles.
1: Goeiemiddag.
3: Ek is blij om jou stem te hoor. Goeie vir al die maakies. Almal moet een baie mooie en geseende dag hee. Ja, Mr. Paul, ek was opeens op die plat geslaan, maar ek
0: yes.
3: Het nou opgestaan, ek het nie geblei leen nie.
0: Ja.
3: Toen my kind so siek gewees het daar in Goteskeer Hospitaal, toen moes ek maar sterk staan, terwille van hom.
0: Ja.
3: Maar Mr. Paul, baie dankie vir die opgewektheid, en baie dankie vir die lekker muziek, wat Mr. Paul nog gaan opdus vir ons.
0: Ek wacht
3: in spanning. Dit kom nou met baie liefde van Katrina van Paul, met julle twee met een baie mooi dag hier daar in die atelier.
0: Dankie.
1: Asse, ons maak so.
0: Dankie, Katrina.
1: Absoluut.
0: Asse. Pas de JP sê, Bubbles jou dooring.
1: Hallo, pas de JP.
0: Asse. Amal is blij om jou terug te heen. Kom ons breek vir die 3:30 hoofdrekken. 3:30 News Headlines. Jy is Sebastian Coleridge. Over to you, Sebastian. Hy is in die huis met of sonder.

0: I say, Mr. Mario makes it right on your number one radio station, Eden FM, your beautiful voice in paradise. Ja, wij kan Babbels, is het nou een groot eer en voorrecht om Mr. Mario te groet hier op jouw nummer 1 draad. Dus hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, ook gegroet aan Babbels, daar in die atelier. Mr. Paula, ja, dit is vrijdag, ons staan nou weer op die voorhand van nog een naweek. Daarom wil ons al onze motoriste, as ook besoekende motoriste, inlig oor die padwerke, wat oor die naweek sal voortduur. Daar op die N2 van de Waboomskraal, tot daar in die richting, op die intersectie van Uniondale, Oudtshoorn, het ons natuurlijk die stop-rybeheer waar daar uitgeoefend word. So ons vraag maar weer eens om motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid op die N9 aan daar die kant. Dan die N12, waar provinciale administratie bezig is met maintenance-werke, onderhoudswerke aan die pad daar, vraag ons motoriste om die uitkijk te wees vir die padverkeerstekens waar daar uitgeplaas is. Dan in Pakkelsdorp omgeving het ons Hede, sowel as Roos en Missionweg met die padwerke wat nog steeds daar in die gang is. Dan in die kant van Roosmoor, Bering, Canariestraat, as ook Bering en Attequastraat, as die straat nog steeds daar gesluit as gevolg van die padwerke wat daar voortgaan. Die N2 Kruibos wisselaar vanaf Kruibos aan die richting van Klinkkrans het ons nog die padwerke wat daar voortgaan. Ons ondervind gewoonlik maar stilstaande verkeer daar as gevolg van die verkeersdrukte. So het vraag maar die motoriste om hulle volgafstande in daar die omgeving te handhaaf. Louis Fourie vanaf Skoemanstraat recht hier tot by die Hartemos intersectie waar ons links draai daar vanaf die Langeberg Mall in die richting van Kaapstad sowel as George het ons ook erge verkeersopeenhopings in daar die kruising. Dan defectieve verkeerslichte op die hoeken van Thomas sowel as Nelson Mandela Boulevard. Dan het ons ook van die gloeilampe wat uit is op die hoeken van Pienaar sowel as Nelson Mandela Boulevard. En op die hoeken van P.W. Botha Boulevard en Nelson Mandela Boulevard het ons ook gloeilampe wat daar uit is. Dus vooral maar die motoriste om die defectieve verkeerslichte versigtig te benader. Dan die padwerke daar in P.W. Botha Boulevard het ons ook natuurlijk stop-rybeheer waar daar uitgeoefend word vir al daar aan die kant van Randstraat. Ons vraag maar die motoriste hier ook vir hulle geduld en verdraagsamheid vir al die gedeelte vanaf P.W. Botha Boulevard daar in die richting van Ossie Urban. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, Mr. Paula, dit is naweek, motoriste, remember speed kills, and if you drive, don't drink, and if you drink, don't drive. Mr. Paula, jy en Babbels, jou moet een lekker en een fantastische naweek hê. Groete tot maandagmiddag.
0: Baie, baie dankie Mr. Mario vir die padverkeersverslag. Ons waardeer vir jou Mr. Mario, ons waardeer dit wat jy insit, die moeite, die deeglikheid van die padverkeersverslag. En baie dankie ook vir die wenk en die wenke wat jy by tye ook vir ons gee, soos die een wat jy nou mee afgesluit het. When you drink, don't drive, and when you drive, don't drink. Dat is die type van goed wat ons aan waarde heeft. Liefdes, Mr. Mario moet ook een prachtige naweek het. Babbels?
2: Ja, nee, absoluut. Absoluut, dankie meneer Gievela. Ja, nee, geniet om, geniet om.
0: Dat is hy. Dit is nou so 22 minuten oor die uur van 4. Kom ons, maak een vinnige daar in Waslapieland en dan, omdat Babbels terug is, moet ons omiddag sy speciale liedjie speel. Dit is net meer as reg. Dit volg net na die advertentiebreek, dan gaan ons gauw Waslapieland toe.
3: Boxer price knockout deal. Don't miss out. Get Ellis Brown Creamer 750 gram by 2 for only 95 rand. All Gold Tomato Sauce 700 ml and Cross and Blackwell Mayonnaise 750 gram, both for 70 rand. Two deals per customer. Boxer price knockout.

0: Levi, Song of Hope, DJ Mareko op jou afternoon drive. Ja, ons moet nooit hoop verloor die bubbles, nooit. Waslapie draai, Katina net daar en wacht vir ons. Bedoel nie, Leen wacht ek, ons kan maar nou staan en
1: wacht. De Paul, al wat ek gaan sê is wow, wow, wow, amen. Bubbles, dankie.
0: Dat is een baie
2: netjie
0: van jou.
2: Pleasure,
0: ja. As ek reg, is het een Mercy Rene het, nee?
2: Ja.
0: Ja, Mercy Rene het, ja. Tanielie sê vir ons die so goeiemiddag pulle op, laat wei met die muziek, het is naweek, dankie vir al die omroepers, vir die prachtige muziek, Elise kam van Tanie Elise vanaf Oudtshoorn. Hallo Paul, alles nog goed met die man, dis DJ Stone, hy is ingehaak en ingeskakel, lekker DJ Stone, hier op jou nummer 1 draadloos. So ja, dis hoe ons rol op 1 FM se afternoon drive. Looking for a job in George, the Western Cape government is offering 6 free Go George bus rides for job seekers traveling to job opportunities, interviews, and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za.

0: het dat nog netjie deurgekom. Ek dink is waar daai girls nou. Goeiemôre Polle Hops en botteltjies. Botteltjies.
1: Ja,
0: my botteltjies.
1: Allei name.
0: Ag man, dis lekker man. Die Lanswood girls is weer ingeskakel. Dis nou Charmaine en Essie en Nets. En Luke, we like you a lot. Oh, Bubbles, hulle like ons. Ek hoop ek is ingezet, of is het net voor Bubbles?
1: Nee.
0: Is het net voor borrelkies?
1: Is het voor iedereen even mooi.
0: Oh, mensen.
1: Oh, we moeten hier die afternoon draaien.
0: Die afternoon draaien. Oh, mensen, is lekker. Is vrijdag, is naweek. En we are getting ready to have a ball. Okie dokie, dat is nou nie ladies night nie, maar kom ons maak het, kom dan nou nie.

Dit was Selies Mabani met jou hoofdtrekke om half 6. Baie dankie Selies, sy het beloof, sy is terug. So ja, ons gaan net die sorg vir jou sit en wag, Selies Mabani. Intussen werk ons aan een versoekie wat hier gekom het daar van Mr. Mario af. Ja, Mr. Mario, ons werk hard die achter die skerms, maar geniet so lang die eniekie nog een ginseling op die afternoon drive. Winter, Bossa Soul Mix. Jy gaat op

0: Dus je babbelies is, terwijl die muziek speelt, dan speelt een bepaalde toneel voor jou af. Dus je brengt het duidelijk.
1: Ja, dit zo.
0: Moet niet bij je die telegie niet.
1: Ja, nee, ja. Al wat ik gezegd heb, nee.
0: Oh, de ene keer was Geizy. Ah, ja, hij is daar van de mobby. Maar gewoon dus voor moeten
2: draaien. Wie kan daar nou stil zitten? Zo gaan.
0: Wie kan daar nou stil zitten? Iemand sê so, hi Paula, nou die Bokke het ook eerste wedstrijd in die World Cup verloor. En toen wen hulle die World Cup. Ja, ek dink hy was 2019 gewees, ja. So ja, nee, daar is nog sommer nog hoop, so vir Bafana. Hier net vir maatlik goeiemiddag.
2: Hou nou op,
0: ik heb nog een paar. Hou nou op. Wat is het? Hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou nou op. Mama, hou n

0: Bubblicious Durban 2 is the way.
1: Voilà, voilà, mijn woorden was, hè.
0: Dat was een woord.
1: Dat gaat epic wezen.
0: Dat gaat epic wezen,
1: ja. Ja, nee.
0: Ja.
1: In ons stijl nooit te leren.
0: Ja.
1: Never ever.
0: Nooit, hè. Huh? Huh? Huh?
1: Wacht maar. Hier gaat het alweer.

0: Lekker terug in die tijd. Liesel sê, ons spring nou skieptou, lach, my klaar, ek
1: en,
0: nou
1: en poleto.
0: Ja, ons het lekker skieptou gespring. Wow. Ach man, dit was nou lekker geweest.
1: Absoluut, ja, absoluut. Hey, oh, is al weer tijd om te sê goodbye, man.
0: Ja, man, ei, jyne.
1: Toe maar iemand die daar is, het uit te klop.
0: Devin, ons sal, in volgende week sal ons aandals ken kan die verzoekie, ne? Van jou, want onze tijd is een beetje tegen ons.

Ja, luisteraars, as jy nou onskakel, jy is ingeskakel by Stem in die Paradys, in FM tyd, nou so 14 minute voor die uur van 8 uur. Ja, ek kry nou oproep van Lance Andrews, daar van die kamp van Mossel Bay. En nou natuurlijk is die komende naweek by Berens sondagse golfdag daar op die Mossel Bay landgoed. So, luisteraars van Mossel Bay, as jy niks het om te doen sondag nie, wees ingeskakel, natuurlijk kan jy gaan golf speel, samba.